ik wou eens wel bissies worden. Schiet om aan die hoop op, baas ik je pel. Maar als ik een nieuwe maat, bij die voertpoort, dat haal.

sommer vinnig herstel, met die nussies in die saag geflirt. Johanna het kom keier, met chocolates in een nieuwe skirt. Paul en Sarel het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die karoo. Hulle kwes nog springbok en koes mekaar, maar dankie toch, hulle skiet niks dood.

gaat vir die poort, voor de zakzadel, paverboksky, onder waar die boos wel visies moet. Schiet om in die hoop op, baas, kipel, maar zoek een nieuwe maat vir die poort, voor de haal.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

pad hom vertraag. Jonas, myne pijn verder. Hoe kom denk jy ek raai? Dis nie elke dag wat ek sing nie. Maar die woorde kom net uit

dan krijg jij jou rij. Maar boemelaars het ook talenten. Je moet mij vertrouwen.

is een meis. Bolton en die Speens is de grootste wens. Na een groot gevecht krijg hij dit toerecht.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

tears from my cough. Eine eisige Wind skroei my hande, fass om die beker met dof. Die rijp is een vlam om my voet.

Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hoor die winterwind, waardoor ons wereld

Ze moet het nooit gegrindel hou. En bewaart die wonder heel dag. En als ik bemin om te raken een vriendeling, dan zal het reën. En ik is absoluut

Zeg je me red om te leven, laat mij lachen. Die bloem het overleef, dus wie jou wat dat nou weet, jij het mij kom red.